Dog shit, dit is wat om mijn boel. Ze gaan mijn boel groen. Ze gaan ze ah, ze gaan de zou je aankomen. Ze gaan zoiets als zijn, mijn fanny. Ze gaan ze ah, ze goed zijn, maga. Ze gaan mijn boel. Mijn fanny, wat zijn mijn zee? Is toen dat mijn vader te zakken en te komen. Ze gaan naar de dag aan mijn randa naar daar. Ze gaan mijn fanny, wat doe je?